0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederlands-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

En de eerste keer dacht ik zo, toen dacht ik, bah, op die kenschap met losse hein. Maar door wat te zeggen, dat zal minstens ene keer de klok rond los. Maar ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam was de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen gesmeten. Nog een tijd van niks, houden we de ganse hut vol poeten. Het wordt net alsof ze op het leeg aankomen.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederlands Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederlands-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederlands Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongerenborg-Loon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederlands Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jongen dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekhem-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.
6: Goedemorgen.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongeren-Borgloon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jonger dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekum-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongeren-Borgloon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jonger dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. In Broekum-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd na een gaslekkage. Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden. Het is niet duidelijk hoeveel woningen en appartementen er precies zijn ontruimd. De omgeving is ruim afgezet. Omdat er veel woningen in de buurt van het lek staan, heeft de brandweer opgeschaald. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Een jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.
6: Goedemorgen.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Het Just for Funk Oor geeft op zondag 4 oktober een concert in de Kopermolen in Vaals. Op het programma staan verschillende bekende popnummers en ballads. Gastzanger Guido Staps verleent zijn medewerking aan het optreden en zingt samen met het koor onder meer Halleluja en Make You Feel My Love. De zaal opent om 2 uur, het concert begint om 2:30. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tommerenborgloon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tommeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jonger dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 7:30 op tv. Nog een fijne dag!

Leven op TV. Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30 op TV.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. Het Just for Funk Oor geeft op zondag 4 oktober een concert in de Kopermolen in Vaals. Op het programma staan verschillende bekende popnummers en ballads. Gastzanger Guido Staps verleent zijn medewerking aan het optreden en zingt samen met het koor onder meer Halleluja en Make You Feel My Love. De zaal opent om 2 uur, het concert begint om 2:30. Vlakbij Maastricht is vogelgriep vastgesteld. Bij een hobbyhouder in Tongeren-Borgloon is een zeer besmettelijke variant van het vogelgriepvirus aangetroffen. Rond de besmetting gelden zones van 3 en 10 kilometer met extra maatregelen voor vogelhouders. Tongeren ligt op ongeveer 15 kilometer van Maastricht. Voor Nederland-Zuid-Limburg zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen de 30-jarige Janus K. uit Maastricht. Volgens justitie reed hij in maart in Heer met 112 km per uur en onder invloed van alcohol een 4-jarige jonger dood. Ook de moeder van het kind raakte zwaar gewond. Het OM eist daarnaast een rijontzegging van 5 jaar. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Een jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wat.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel. Goedemorgen.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Tweede Kamer krijgt volgende week meer informatie over de toelating en veiligheidscontrole van de geschorste Palestijnse student van de Universiteit Maastricht. De student werd geschorst na een video waarin hij bij beelden van gemaskerde Hamas-leden zegt: "This is me." Het is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Minister Van den Brink wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgde procedure en openbare ordecheck. Vaals staat in oktober in het teken van Vaals tegen kanker. Tijdens een maand vol activiteiten, waaronder wandelen, spinning, yoga, aquafit en een benefietdiner, worden inwoners uitgenodigd om samen te bewegen en elkaar te ontmoeten. De opbrengsten van de actie gaan naar het Kankeronderzoekfonds Limburg. Het Just for Funk Oor geeft op zondag 4 oktober een concert in de Kopermolen in Vaals. Op het programma staan verschillende bekende popnummers en ballads. Gastzanger Guido Staps verleent zijn medewerking aan het optreden en zingt samen met het koor onder meer Halleluja en Make You Feel My Love. De zaal opent om 2 uur, het concert begint om 2:30. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 7:30 op tv. Nog een fijne dag.

Het belangrijkste nieuws uit het Heuvelland. Met actualiteiten uit Valkenburg, Meersen, IJsden-Margraten, Gulpen-Witte, Vaals en Maastricht. Dichtbij, actueel en betrouwbaar. Vandaag nieuws. Iedere werkdag om 6:30.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Tweede Kamer krijgt volgende week meer informatie over de toelating en veiligheidscontrole van de geschorste Palestijnse student van de Universiteit Maastricht. De student werd geschorst na een video waarin hij bij beelden van gemaskerde Hamas-leden zegt: "This is me." Het is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Minister Van den Brink wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgde procedure en openbare ordecheck. Vaals staat in oktober in het teken van Vaals tegen kanker. Tijdens een maand vol activiteiten, waaronder wandelen, spinning, yoga, aquafit en een benefietdiner, worden inwoners uitgenodigd om samen te bewegen en elkaar te ontmoeten. De opbrengsten van de actie gaan naar het Kankeronderzoekfonds Limburg. Het Just for Funk Oor geeft op zondag 4 oktober een concert in de Kopermolen in Vaals. Op het programma staan verschillende bekende popnummers en ballads. Gastzanger Guido Staps verleent zijn medewerking aan het optreden en zingt samen met het koor onder meer Halleluja en Make You Feel My Love. De zaal opent om 2 uur, het concert begint om 2:30. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6-8 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze daarvoor, kunnen ze altijd gebruiken.
3: Ja. Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel.

It's in natural grace or watching you.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Tweede Kamer krijgt volgende week meer informatie over de toelating en veiligheidscontrole van de geschorste Palestijnse student van de Universiteit Maastricht. De student werd geschorst na een video waarin hij bij beelden van gemaskerde Hamas-leden zegt: "This is me." Het is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Minister Van den Brink wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgde procedure en openbare ordecheck. Vaals staat in oktober in het teken van Vaals tegen kanker. Tijdens een maand vol activiteiten, waaronder wandelen, spinning, yoga, aquafit en een benefietdiner, worden inwoners uitgenodigd om samen te bewegen en elkaar te ontmoeten. De opbrengsten van de actie gaan naar het Kankeronderzoekfonds Limburg. Het Just for Funk-oor geeft op zondag 4 oktober een concert in de Kopermolen in Vaals. Op het programma staan verschillende bekende popnummers en ballads. Gastzanger Guido Staps verleent zijn medewerking aan het optreden en zingt samen met het koor onder meer Halleluja en Make You Feel My Love. De zaal opent om 2 uur, het concert begint om 2:30. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen.
2: Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag!

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar op zaterdag? Mijnstreek.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 2 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Voor stadscamping Den Dries van Peter Gillis in Valkenburg is bij een gedwongen veiling 3,55 miljoen euro geboden. Of de camping voor dat bedrag wordt verkocht, is nog onzeker. Het park wordt ook samen met 2 andere vakantieparken aangeboden. Schuldeiser Mark van Rooy heeft 5 werkdagen om over de verkoop te beslissen. De veiling is het gevolg van een miljoenenschuld van Gillis. Natuurmonumenten start in oktober met werkzaamheden aan de beek De Noor bij Noorbeek. Een deel van de bodem wordt verstevigd om verdere uitslijting tegen te gaan. Het gaat om een traject van ongeveer 150 meter. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 tot 5 weken. Daarna wordt onderzocht of de maatregel effect heeft. De werkzaamheden worden mede betaald door de Europese Unie en de provincie Limburg. De Tweede Kamer krijgt volgende week meer informatie over de toelating en veiligheidscontrole van de geschorste Palestijnse student van de Universiteit Maastricht. De student werd geschorst na een video waarin hij bij beelden van gemaskerde Hamas-leden zegt: "This is me." Het is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelt. Minister Van den Brink wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgde procedure en openbare ordecheck. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Vandaag actueel.
1: Het beeld op het netvlies van een donkere stad naar een beeld van een stad met een blauwe lucht, met gelukkige mensen. Dat was wat ik in mijn hoofd wilde bereiken en dat is gelukt.
0: Iedere zaterdag van 2 tot 4.
2: Dus het is niet zo van, oh ja, we gaan even 6 weken op de lauren liggen. En dat was het dan.
0: Met Constant Nuitens en Joep Peters.
3: Dat zijn dingen, dat ze er toch graag mee terugvallen. We hebben nog maar 2 bestuursleden.
4: Jong iemand hebben ze dat, ja. Kunnen ze altijd gebruiken. Ja.
3: Zo is het. Ja. Het hoppen jong in elk geval, Constant.
4: Dat is wel.
5: Vanuit Cascade in Vilt, vandaag actueel. Goede

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 3 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Voor Stadscamping Den Dries van Peter Gillis in Valkenburg is bij een gedwongen veiling 3,55 miljoen euro geboden. Of de camping voor dat bedrag wordt verkocht, is nog onzeker. Het park wordt ook samen met twee andere vakantieparken aangeboden. Schuldeiser Mark van Rooij heeft 5 werkdagen om over de verkoop te beslissen. De veiling is het gevolg van een miljoenenschuld van Gillis. De tweede gerestaureerde hefdeur van sluis Bosseveld bij Maastricht is terug. De 75.000 kilo zware deur wordt deze week met 3 hijskranen terug in de sluis geplaatst. De hefdeuren en andere onderdelen kregen het afgelopen jaar een grote onderhoudsbeurt. De sluis blijft naar verwachting nog tot 4 december gestremd. Natuurmonumenten start in oktober met werkzaamheden aan de beek De Noor bij Noorbeek. Een deel van de bodem wordt verstevigd om verdere uitslijting tegen te gaan. Het gaat om een traject van ongeveer 150 meter. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 tot 5 weken. Daarna wordt onderzocht of de maatregel effect heeft. De werkzaamheden worden mede betaald door de Europese Unie en de provincie Limburg. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we...

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 4 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties, mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt, is nog niet bekend. Voor Stadscamping Den Dries van Peter Gillis in Valkenburg is bij een gedwongen veiling 3,55 miljoen euro geboden. Of de camping voor dat bedrag wordt verkocht, is nog onzeker. Het park wordt ook samen met 2 andere vakantieparken aangeboden. Schuldeiser Mark van Rooij heeft 5 werkdagen om over de verkoop te beslissen. De veiling is het gevolg van een miljoenenschuld van Gillis. MVV Maastricht speelt de bekerwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam op woensdag 28 oktober om 1:05 uur. Het duel in de eerste ronde van de KNVB-beker wordt gespeeld in stadion De Geuselt. De kaartverkoop begint binnenkort. MVV laat weten dat daar later meer informatie over volgt. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Vandaag Nieuws. Niet alleen van maandag tot en met vrijdag, maar nu ook op zaterdag. Vandaag Nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijnstreek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag Nieuws. Treffen we elkaar op zaterdag? Mijnstreek en Zuid-Limburg.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 5 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties, mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt, is nog niet bekend. Voor stadscamping Den Dries van Peter Gillis in Valkenburg is bij een gedwongen veiling 3,55 miljoen euro geboden. Of de camping voor dat bedrag wordt verkocht, is nog onzeker. Het park wordt ook samen met 2 andere vakantieparken aangeboden. Schuldeiser Mark van Rooij heeft 5 werkdagen om over de verkoop te beslissen. De veiling is het gevolg van een miljoenenschuld van Gillis. MVV Maastricht speelt de bekerwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam op woensdag 28 oktober om 1:05 uur. Het duel in de eerste ronde van de KNVB-beker wordt gespeeld in stadion De Geuselt. De kaartverkoop begint binnenkort. MVV laat weten dat daar later meer informatie over volgt. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.
1: Hallo Heuveland, ik hou van je.
2: Tot 6 uur met het nieuws uit het Heuveland en Maastricht. Vandaag nieuws.
3: Vandaag nieuws.

Corey Halliwell van de Spice Girls en Look at Me. En dat gaat een beetje lastig bij de radio. Welkom bij Vandaag Nieuws van ZLV Zuid-Limburg. Vandaag op deze regenachtige donderdag, de 1e oktober. Fijn dat je weer afgestemd bent. Tot 6 uur verzorg ik speciaal voor jou het recente nieuws uit het Heuvelland en uit Maastricht. En aan deze onderwerpen ga ik aandacht besteden. Vaals staat in oktober in het teken van bewegen, ontmoeten en kankeronderzoek. En 3,5 miljoen euro geboden op de camping Peter Gillis in Valkenburg. We beginnen zo meteen met het nieuws van deze dag. En u krijgt een actueel weerbericht. En we blikken vooruit op de ZLV nieuwsuitzending op tv van zometeen om 6:30. Maar eerst muziek uit 1970 van Dawn. Candida.

0: Een veel minder bekende hit van Dawn dan Not Three Times, want dat was een wereldhit in 69, 70. Dit heette Candida en dat hoorde je bij Vandaag Nieuws van ZLV. En wij gaan naar
1: het nieuws van de dag.
0: Voor Stadscamping Den Dries van Peter Gillis in Valkenburg is bij een gedwongen veiling vandaag 3,55 miljoen euro geboden. Of de camping voor dat bedrag wordt verkocht is nog onzeker. Het park wordt ook samen met twee andere vakantieparken aangeboden. Schuldeiser Mark van Rooy heeft 5 werkdagen om over de verkoop te beslissen. De veiling is het gevolg van een miljoenenschuld van Peter Gillis. Kom meer te weten via onze website zlv.nl.

0: Scott Walker was dat, onderdeel van de Walker Brothers jaren terug, maar ging in 68 solo en maakte dit nummer Joanna. Iets heel anders. Grondleggers over de top 111 uit Meerse, die gaan we nu in de schijnwerper zetten.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Afgelopen zondag werd bekend dat carnavalsevenement top 111 in Meerse gaat stoppen. En zo komt er een eind aan een evenement dat in 2008 de eerste editie beleefde. Stevast de afsluiting van de Vastelovend. ZLV blikt terug, samen met grondleggers Adrie van der Wal en Luc Volders.
2: ZLV blikt terug op het ontstaan van de Top 111. En het idee voor die Top 111 ontstond in 2007. Zoals eigenlijk ieder goed idee ontstaat in het café met een glas bier.
3: 2007, dat wordt zo'n slechte carnaval in Meersen. Dat wordt niet te geloven. Het wordt koud, het wordt naat. Er wordt geen zaterdagmiddags concours op de markt. Wat vroeger de aanhouders organiseerden. Alle cafés worden leeg. Niet gesloten, die worden gewoon open, maar leeg.
2: En dus moest er iets gebeuren, zo vonden Luc Volders en Marcel Smeets. De top 111 was geboren.
3: Zeg ik Marcel, zeg ik, als dat nu is, een top 111, dan ben ik al langer voor nog een ding. Dus wie de top 2000 op Ajoorsavond. Als we nu de top 111 en een keer in meer zitten, dan voor nu laten stemmen op de beste nummers. En dan die 111 beste nummers die draaien en dan een leuke dag van maken. Joh, zeg Marcel, dat is een goed idee. Maar ja.
2: Maar er moest ook een presentator worden gezocht. En daarvoor klopte de heren aan bij Adrie van der Wal.
4: Heerlijk mannen dat je vanuit Belzit gekomen om ons dit te laten zien. Nog nooit bij de top 111 geweest, maar nu wel.
5: Ja, ik was hartstikke enthousiast natuurlijk. Hè. Ik vond dat ziek.
3: En dus wel hoor, een website opgezet en nu kost de stem op de top 111. Marcel regelde de artiesten die er toen komen, regelde Marcel. Hij zorgde dat er muziek kwam, hij zorgde dat het geluid kwam. Hoge connecties met bijvoorbeeld Cartouche en nog het artiesten. En dat soort dingen, dat soort gebrand geweldig zijn als Cartouche. Dat was toen de groep van het moment. Als die zo kunnen komen, die zag nu al voorkomen. Maar ja, voorkomen en voorkomen, dat zijn twee dingen. Dus toen waren we op letsel van de dag. En jawel hoor, Cartouche komt. Dus dat was het geweldig moment.
6: 1, 2, 3 met de Cartouche. Van Cartouche.
3: Marcel, daar hoor je goede connecties met Beppie, omdat er vroeger een cd-zaak hou. En die verkocht cd. Beppie wordt toen echt directeur van Marlzoon. En die verkocht die carnaval. Dus Beppie, kom even langs. En hij zei, Beppie op de mer. En dus Cartouche. En Beppie op de mer. Het zal toch niet waar zijn. En jawel hoor.
2: Nu, 18 jaar later, komt er een eind aan de top 111. En dat doet pijn bij de heren die ooit aan de wieg stonden van het evenement.
5: Mijn eerste gedachte was jammer. Ja. Jammer dat zijn evenement er dadelijk niet meer is. Maar mijn tweede gedachte was, ja jongens, organiseer nog maar het in deze tijd. En het is het begin pas eigenlijk. De Wilse Lui, een podium neerzetten met artiesten. Maar voordat hij een podium steekt met artiesten, moest al zoveel investeren in veiligheid, in nummer op. Ja. Dat is niet meer te betalen.
3: Wat moet er gebeuren? Ja, kijk, als ieder evenement uitzet, heb ik geleerd in het verleden. Dan komen er maar nu initiatieven. Ja. En ik hoop dat er nu ook nieuwe initiatieven komen. Morgen van de carnavalsvereniging zijn, morgen van de enige caféhouder die er nu nog is. En het mag van de ander nu komen, maar of een buurtvereniging die langs de optocht kan. Ik heb zelf al een idee. Die langs de optocht kan wonen, die optocht wonen en door een klein bühnetje maken. Er kan van alles nog gebeuren, maar de lui moeten zich inzetten ervoor. En ik heb de leeftijd gehad, dus...
2: De vraag is of er ooit iets terugkomt op de markt in Meersen op carnavalsdinsdag. Die vraag zal alleen door de tijd beantwoord kunnen worden.
7: Dankjewel voor al die mooie jaren.
3: Adrie!

0: Begin van de week hadden we ook al een Stars on 45. Volgens mij was dat de eerste hit die in 81 uitkwam. Dit is een compilatie genaamd The Club Hits. Staat hier op mijn papiertje uit 1997 van Stars on 45. Bij Vandaag Nieuws van ZLV. We gaan naar een ernstig onderwerp. Operazanger John Bruggeler is overleden.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: Hij was een internationaal gevierd operazanger, maar bleef altijd sterk verbonden met zijn geboorteplaats. Operazanger John Bruggeler uit Vaals is afgelopen week overleden. Hij werd 81 jaar. U hoort Sjoerd Verbiezen van het ZLV Nieuws.
2: Wie is de wind? Het lied lijkt een rode draad in het leven van John Bruggeler. Zijn vader Ruud zong het samen met het Vaalse mannenkoor, waar zowel John Bruggeler als zijn vader en opa ruim 60 jaar lid van waren.
3: Wie is de wind, mijn lief kind?
2: Muziek wordt er met de paplepel ingegoten. Bruggeler gaat naar het conservatorium in Maastricht en krijgt daarna lessen in Parijs. Zijn eerste LP in 1979 met Dichterliebe wordt een succes. Het opent de deuren naar concertzalen over de hele wereld. Hij zingt onder meer met de bekende Australische operazangeres Joanne Sutherland. Zijn stem brengt hem van New York tot Toronto, maar hij blijft nauw verbonden met Vaals. Dat blijkt ook als de KRO eind jaren 90 een film maakt over hem. En die heet ook Wie is de wind?
4: Het belangrijkste wat mijn vader mij geleerd heeft is het ontspannen zingen. Du musst die stem komen lossen, je moet die stem laten komen. Je moet niet achter die stem aandrukken, maar ik moet helaas... erkennen, ik heb me dan niet altijd aan die houden.
2: In 2018 werd hij getroffen door een herseninfarct. Toch ging hij weer zingen, thuis bij het Vaalse mannenkoor. Afgelopen nacht overleed de operazanger. John Bruggeler werd 81 jaar.

0: Uit 1979 zong Neil Diamond September Morn. En september is voorbij, we begroeten oktober. En we begroeten ook een nieuw weerbericht.
1: Wat een weer. Dit is het weerbericht verzorgd door Meteo Heuveland.
0: Ja, vanavond zien we brede opklaringen komen en daarbij is het ook droog. Komende nacht wordt het 10 graden. Morgenochtend is er nog kans op wat mist. Overdag is er hooguit wat sluierbewolking waarbij het droog blijft. Er is veel ruimte voor de zon en de temperatuur loopt op tot zo'n 20 graden. En in de nacht koelt het af naar ongeveer 10 graden. Er staat maar weinig wind. Zaterdag is er in de nacht en ochtend grote kans op mist, soms wel dichte mist. Daarna is er veel zon en hooguit wat dunne sluierwolken. Het wordt 21 graden bij een zwak briesje uit het oosten. En de actuele temperatuur in Rotem is 20 graden.

0: Petula Clark was dat uit 1968 en Don't Give Up en daarvoor uit 81 Gino Vannelli en Living Inside Myself. Goed, we gaan naar een aantal korte berichten. Onder andere wel of geen vlam bij Minkeleers in Maastricht. Nieuwe uitbaters voor de herberg De Zwarte Ruiter in Gulpen. Meer toezicht en nieuwe verlichting rond schoolplein in Vaals. En voetbalclubs in Limburg slaan handen ineen tegen vapen. Maar we beginnen in Broekum. Daar werden gisteren woningen ontruimd vanwege een gaslek. U hoort Marianne Wassink van ZLV Nieuws.
1: Het regio nieuws van Zuid-Limburg.
2: In Broekum-Zuid zijn meerdere woningen en appartementen ontruimd vanwege een gaslek. Dat ontstond tijdens werkzaamheden. De eerste melding kwam rond 13:50 vanmiddag binnen. Omdat er veel woningen in de buurt staan, schaalde de brandweer op. De omgeving van het gaslek werd ruim afgezet. Herberg De Zwarte Ruiter in Gulpen krijgt nieuwe uitbaters. Na 19 jaar dragen de huidige eigenaren het bekende café over aan Tim Bos en Janne de Reus. Het stel werkte eerder bij de herberg en leerde elkaar daar in 2022 kennen. De overdracht is op 1 januari. De gemeente Vaals heeft extra maatregelen genomen rond basisschool De Kleine Wereld. Aanleiding zijn signalen over mogelijk drugsgebruik en overlast op en rond het terrein. De verlichting is aangepast om het terrein in de avond en nacht veiliger te maken. En ook controleren BOA's, politie en straatcoaches de locatie dagelijks. Eerder vond een kind daar lege zakjes waarin mogelijk drugs hadden gezeten. Er werden geen drugsresten aangetroffen. En de voetbalclubs MVV, Fortuna en Roda JC starten samen met verschillende zorgorganisaties een campagne tegen vapen. De hele maand oktober wordt de aandacht gevraagd voor de risico's van vapen onder jongeren. Volgens de Gezondheidsmonitor Jeugd 2024 vaapt 11% van de Limburgse jongeren tussen 13 en 16 jaar wekelijks. De campagne is te zien op sociale media en tijdens 3 thuiswedstrijden van de clubs.

0: nieuws. Van 3 tot 5 bij Mijn Streek Vandaag. En van 12 tot 2 bij Zuid-Limburg Vandaag. Vandaag nieuws. Treffen we elkaar op zaterdag?
1: Mijn Streek en Zuid-Limburg. Het streeknieuws van vandaag.
0: Ja, dat is dus aanstaande zaterdag hier bij ZLV tussen 12 en 2. En bij Mijn Streek Vandaag tussen 3 en 5. En ik heb korte berichten voor u voor vandaag.
1: Het regionieuws van Zuid-Limburg vandaag.
0: De GGD is in Zuid-Limburg begonnen met de groepsvaccinaties voor kinderen en jongeren. Ze kunnen zich gratis laten vaccineren tegen onder andere de bof, mazelen, rode hond, meningokokken en HPV. Volgens de GGD helpen de vaccinaties om kinderen te beschermen tegen infectieziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben. Daarmee worden ook andere kinderen en mensen in hun omgeving beter beschermd.
2: Vandaag nieuws.
0: Vaals werkt aan een plan voor een kinderburgemeester. Die moet kinderen van 9 tot 11 jaar meer betrekken liever bij de lokale besluitvorming. De gemeente werkt daarvoor samen met 3 basisscholen en het genootschap van kinderburgemeesters. Wanneer de eerste kinderburgemeester wordt gekozen is nog niet duidelijk.
2: Vandaag nieuws.
0: Natuurmonumenten start in oktober met werkzaamheden aan de beek De Noor bij Noorbeek. Een deel van de bodem wordt verstevigd om verdere uitslijting tegen te gaan. Het gaat om een traject van ongeveer 150 meter. De werkzaamheden duren naar verwachting 4 tot 5 weken. Daarna wordt onderzocht of de maatregel effect heeft. De werkzaamheden worden mede betaald door de Europese Unie en de provincie Limburg.

en dat was Drents dialect volgens mij. Skik en op fietsen uit 1997 alweer, bijna 30 jaar oud. Ik ga u vertellen dat zometeen vanaf 6:30 je het ZLV-nieuws op tv kunt zien met vanavond onder andere asielopgave Gulpen Wittem en discussie hieromtrent. Wat moet er gebeuren met de vlam van Minkeleers in Maastricht? En de Tweede Kamer wil duidelijkheid over de student van de universiteit. Dit en meer nieuws te zien zometeen om 6:30 en het wordt doorlopend herhaald. Actueel nieuws lees je de hele dag door via onze app en website. En reageren op dit programma kan via de Facebookpagina van Vandaag Nieuws. Zometeen het ZLV Streeknieuws. Ik wens je een fijne avond. En tot besluit is hier The Sandy Coast uit 81 en The Eyes of Jenny. Tot morgen!

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 6 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties, mogelijk 1 stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt, is nog niet bekend. Voor stadscamping Den Dries van Peter Gillis in Valkenburg is bij een gedwongen veiling 3,55 miljoen euro geboden. Of de camping voor dat bedrag wordt verkocht, is nog onzeker. Het park wordt ook samen met 2 andere vakantieparken aangeboden. Schuldeiser Mark van Rooij heeft 5 werkdagen om over de verkoop te beslissen. De veiling is het gevolg van een miljoenenschuld van Gillis. MVV Maastricht speelt de bekerwedstrijd tegen Excelsior Rotterdam op woensdag 28 oktober om 1:05 uur. Het duel in de eerste ronde van de KNVB-beker wordt gespeeld in stadion De Geuselt. De kaartverkoop begint binnenkort. MVV laat weten dat daar later meer informatie over volgt. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 7 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De Maastrichtse gemeenteraad gaat opnieuw praten over uitbreiding van de horeca bij Intratuin. Het tuincentrum wil van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter horeca. Het college wil vasthouden aan de huidige grens, onder meer vanwege mogelijke concurrentie met andere horeca en precedentwerking. De raad kan zich uitspreken over verruiming naar 880 of 1400 vierkante meter. De vogelgriepbesmetting bij Tongeren leidt niet tot extra maatregelen in Nederland. Volgens het ministerie van Landbouw ligt de besmette locatie op ongeveer 20 kilometer van Nederland. Pas bij een besmetting binnen 10 kilometer kunnen extra maatregelen nodig zijn. In België gelden rond de besmette locatie wel afschermingsmaatregelen voor pluimvee en andere gehouden vogels. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties, mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 8 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De Maastrichtse gemeenteraad gaat opnieuw praten over uitbreiding van de horeca bij Intratuin. Het tuincentrum wil van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter horeca. Het college wil vasthouden aan de huidige grens, onder meer vanwege mogelijke concurrentie met andere horeca en precedentwerking. De raad kan zich uitspreken over verruiming naar 880 of 1400 vierkante meter. De vogelgriepbesmetting bij Tongeren leidt niet tot extra maatregelen in Nederland. Volgens het ministerie van Landbouw ligt de besmette locatie op ongeveer 20 kilometer van Nederland. Pas bij een besmetting binnen 10 kilometer kunnen extra maatregelen nodig zijn. In België gelden rond de besmette locatie wel afschermingsmaatregelen voor pluimvee en andere gehouden vogels. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties, mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 9 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De Maastrichtse gemeenteraad gaat opnieuw praten over uitbreiding van de horeca bij Intratuin. Het tuincentrum wil van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter horeca. Het college wil vasthouden aan de huidige grens, onder meer vanwege mogelijke concurrentie met andere horeca en precedentwerking. De raad kan zich uitspreken over verruiming naar 880 of 1400 vierkante meter. De vogelgriepbesmetting bij Tongeren leidt niet tot extra maatregelen in Nederland. Volgens het ministerie van Landbouw ligt de besmette locatie op ongeveer 20 kilometer van Nederland. Pas bij een besmetting binnen 10 kilometer kunnen extra maatregelen nodig zijn. In België gelden rond de besmette locatie wel afschermingsmaatregelen voor pluimvee en andere gehouden vogels. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties, mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Wij zijn ZLV, Zuid-Limburg Vandaag.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
2: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old same.
2: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
2: Oh, je verrekt je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 10 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De Maastrichtse gemeenteraad gaat opnieuw praten over uitbreiding van de horeca bij Intratuin. Het tuincentrum wil van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter horeca. Het college wil vasthouden aan de huidige grens, onder meer vanwege mogelijke concurrentie met andere horeca en precedentwerking. De raad kan zich uitspreken over verruiming naar 880 of 1400 vierkante meter. De vogelgriepbesmetting bij Tongeren leidt niet tot extra maatregelen in Nederland. Volgens het ministerie van Landbouw ligt de besmette locatie op ongeveer 20 kilometer van Nederland. Pas bij een besmetting binnen 10 kilometer kunnen extra maatregelen nodig zijn. In België gelden rond de besmette locatie wel afschermingsmaatregelen voor pluimvee en andere gehouden vogels. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties, mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 11 uur. Goeiedag, dit is het ZLV-nieuws. De Maastrichtse gemeenteraad gaat opnieuw praten over uitbreiding van de horeca bij Intratuin. Het tuincentrum wil van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter horeca. Het college wil vasthouden aan de huidige grens, onder meer vanwege mogelijke concurrentie met andere horeca en precedentwerking. De raad kan zich uitspreken over verruiming naar 880 of 1400 vierkante meter. De vogelgriepbesmetting bij Tongeren leidt niet tot extra maatregelen in Nederland. Volgens het ministerie van Landbouw ligt de besmette locatie op ongeveer 20 kilometer van Nederland. Pas bij een besmetting binnen 10 kilometer kunnen extra maatregelen nodig zijn. In België gelden rond de besmette locatie wel afschermingsmaatregelen voor pluimvee en andere gehouden vogels. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties, mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een stroring over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van middernacht.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Maastrichtse gemeenteraad gaat opnieuw praten over uitbreiding van de horeca bij Intratuin. Het tuincentrum wil van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter horeca. Het college wil vasthouden aan de huidige grens, onder meer vanwege mogelijke concurrentie met andere horeca en precedentwerking. De raad kan zich uitspreken over verruiming naar 880 of 1400 vierkante meter. De vogelgriepbesmetting bij Tongeren leidt niet tot extra maatregelen in Nederland. Volgens het ministerie van Landbouw ligt de besmette locatie op ongeveer 20 kilometer van Nederland. Pas bij een besmetting binnen 10 kilometer kunnen extra maatregelen nodig zijn. In België gelden rond de besmette locatie wel afschermingsmaatregelen voor pluimvee en andere gehouden vogels. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties. Mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt, is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. Tijdens de nacht en ochtend trekt een storing over, die dan zorgt voor buien of langere perioden met regen. Zeker in de ochtend kan daar ook onweer bij voorkomen. Het is overwegend zwaar bewolkt. In de middag trekt de regen grotendeels naar het oosten, maar is er lokaal nog kans op een enkele bui. In de avond komen er brede opklaringen en is het droog. De temperatuur doet een gevoelige stap terug. Het wordt niet warmer dan 19 graden. De wind waait matig uit het westen. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.

0: Dit is ZLV, het geluid van Zuid-Limburg. Met nu het ZLV-nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, dit is het ZLV-nieuws. De Maastrichtse gemeenteraad gaat opnieuw praten over uitbreiding van de horeca bij Intratuin. Het tuincentrum wil van 500 naar ongeveer 1400 vierkante meter horeca. Het college wil vasthouden aan de huidige grens, onder meer vanwege mogelijke concurrentie met andere horeca en precedentwerking. De raad kan zich uitspreken over verruiming naar 880 of 1400 vierkante meter. De vogelgriepbesmetting bij tongeren leidt niet tot extra maatregelen in Nederland. Volgens het ministerie van Landbouw ligt de besmette locatie op ongeveer 20 kilometer van Nederland. Pas bij een besmetting binnen 10 kilometer kunnen extra maatregelen nodig zijn. In België gelden rond de besmette locatie wel afschermingsmaatregelen voor pluimvee en andere gehouden vogels. Vanaf 12 oktober dreigen nieuwe stakingen in het streekvervoer. FNV en CNV geven werkgevers tot woensdag 12 uur om akkoord te gaan met hun eisen. Anders volgen acties. Mogelijk één stakingsdag per week tot aan kerst. De bonden willen onder meer 6% loonsverhoging en betere afspraken over werkdruk. Waar en wanneer precies wordt gestaakt is nog niet bekend. En dan nog het weerbericht. In de nacht en ook vroege ochtend kan er nog lokale mist en lage bewolking voorkomen. Maar die trekt op en maakt plaats voor de zon. Er is alleen wat hoge bewolking. Het blijft droog. Bij een temperatuur die de 21 graden bereikt. Er staat nauwelijks wind. Tot zover het ZLV-nieuws. Meer nieuws en achtergronden zijn te vinden in onze app, op onze website of vanaf 6:30 op tv. Nog een fijne dag.